0: show.
1: Gaat je hart opeens veel

0: en lacht naar mij.
1: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: in het verkeer vloekt zacht. Het licht springt net op rood, hij wacht. En plotseling weet hij waarheen de man in het verkeer verdween.
1: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
2: Non-stop hits.
1: Radio 1224.nl.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig, maar het wordt flink koeler dan vandaag. Op de Wadden wordt het een graad of 17 en in het uiterste zuiden kan het nog 26 graden worden. Het blijft droog en er staat een matige noordoostenwind. Donderdag en vrijdag is het opnieuw zonnig, droog en warm met middagtemperaturen van 25 graden of iets hoger. En vanaf het weekend neemt de kans op een paar buien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraat-hit.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. De studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af. Al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydi Markeszauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeszauer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeszauer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen. Nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder

0: uitbreidt. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hey, jij daar. Luister goed. Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Radio 1224. Altijd piraten. 1224. Op elke radio.

het orkest heeft ingezet. En de drummer slaat een roffel en speelt kom ik wil naar bed. Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te springen in haar blootje. En de baarman zijn gezicht staat op gaan we nog niet dicht.

Daar midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, de dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Wat doe er aan? Zie een zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan espert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn geen voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het overal droog. De noordoostenwind is matig. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden. In het zuiden hangt eerst nog wat bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. De noordoostenwind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond blijft het zonnig en droog met een zwakke tot matige noordoostenwind. Komende nacht koelt het af naar 5 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. Morgen begint opnieuw zonnig en droog. In de middag ontstaat wat bewolking, maar het blijft waarschijnlijk overal droog. Het wordt dan 20 tot 28 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piratenhits. We'll be right back.

0: glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

nam de oprit naar de snelweg in mijn oude deusje vol. Het had geregend en de weg was erg slecht. Ik had die truck niet in de gaten eerst, maar later zeker wel. Zo te horen had ik

0: tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
1: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je...

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

blijf ik nog jou zoenen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

werkeloosheid blijkt een onoplosbaar probleem in Europa. Ondanks alle protesten gaan de oorlogen in alle delen van de wereld gewoon door. Dus er lijkt nog geen einde te komen aan het afslachten van de mensen.

net als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat wij nog samen konden blozen? Vanaf dat jij bij mij toen bleef,

We waren jong en van elkaar, maar het geluk duurde een jaar. Bij een vreemde kamer waar we nu in leven. Het boompje voor ons huis werd groot, maar onze liefde is nu dood. Het stond niet in de brieven die we elkander schreven. Nu liggen wij hier hulpeloos, jij

ben oud en gebrekkig. Vaak voel ik me eenzaam en verlaten. Maar als ik jouw stem hoor, dan gaat de zon weer voor me schijnen. En ik voel me echt gelukkig. Daarom, lieve mama, in naam van al deze luisteraars, dank ik u. Want voor hen ben jij met goud niet te betalen.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jetten een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jetten eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat de tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het radionieuws.
0: Radio NL, Q Music, 100% NL, 538 of Veronica. Ze klinken leuk, maar niet zoals Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen. En dat is Radio 1224. Altijd piratenhits.
1: Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Het blijft droog en is overwegend zonnig. Bij een matige noordoostenwind wordt het in het Waddengebied een graad of 16 tot 27 graden in het zuiden van het land. Aan zee en op het IJsselmeer kan het stevig waaien. Vanavond en vannacht blijft het droog. Ook vannacht is er een groot verschil in temperaturen. Zo wordt het een graad of 5 in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw een zonnige zomerse dag. Bij een oostenwind wordt het een graad of 19 op de Wadden tot 27 graden in Brabant, Limburg en Zeeland. Op vrijdag draait de wind naar het zuidwesten en komt er opnieuw nog warmere lucht onze kant op. Het is vrij zonnig, maar in de loop van de middag kan het bewolkt raken. Op sommige plekken zal in de middag de thermometer zomaar de 30 graden aan kunnen tikken. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12.24 op elke radio.

De deur staat altijd open. Ik zal er altijd zijn. Was jij maar terug bij mij. De kogel in het geweer. De loop tussen mijn tanden. Ik wens je veel succes.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 12-2-4. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 12-2-4.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselkus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Zanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Dit was het Radio Nieuws.
2: Goedemiddag.
0: 12-2-4.

ik vind het wel lekker weer vandaag. Hè. Gisteren was niet te wanker. Goedemiddag trouwens allemaal. Hè. Radio 1224, Ruitenbeek bij je tot 5 uur. Ja. Druk op de Goudsberg zijn we bezig. Ja. Waar staan dingen natuurlijk, hè?

Even zwaaien nog naar de Tinus. Tinus was er ook. We gaan zo even wat regelen, Tinus. Dat komt goed, hè. En ook Tom, die kwam net onder de douche vandaan. Ze vraagt waar hij zit langs de weg in Frankrijk. En even douchen en dan is hij weer fris en fruitig, Tom. Hè? Ja, dat kan wel goed, hè. Even de binnenkomer vermelden. De eerste binnenkomer is er een van de status quo. En over again. Arena. Weer en weer en weer en weer. Een echte klassieker, hè? Ja. Kijk eens naar buiten. Het is niet zo warm hier en de zon schijnt wel lekker. Hè? Ja,

Soms heb je dat met dingen, dat je dat wel. Nou, doe het nog maar een keer. Ik vind het wel lekker, hè. Doe het nog maar een keer. Again, again, status quo. Het was het 1978 of zo, hè. Ja. Ah, hoe warm is het buiten? Even kijken. Vriend van de gang. Oh,

pas op, pas op. Danny Cano hier op 12-2-4. Even wat duizend draaien. Dat zijn die flippers. Hè. Speciaal voor Henk als je meeluistert. Ik weet niet of Henk meeluistert. Want ik merk dat de flippers.

Jeff Leppers hier op de Alt-TV, ja. 12:24. Ja. Hoe is dat? We hebben even aan het testen met de dieners. Ja, gaat het goed, dieners? Ja. Hoop het wel, hè. Dit is Johnny Sluipton. Kijk, hij

Helemaal origineel van de Kings, hè? Delegated follower of fashion. Jij loopt ook lopen, slijpman zelf. Ja, ja. Maar even een oudje doen. Cliff Richard, dat deed helemaal uit 1969, hè? Goeie tijden, slechte tijden, zeg maar, hè?

0: zijn.
1: Cliff Richard, Sir Cliff Richard moet ik zeggen. Hij is nog onderscheiden ook naar Engeland. Ik krijg dan zijn zwaard op je schouder en ik krijg je medaille of zo. Maar ik vind, dan ben je Sir geworden. Ja, ja, Cliff Richard, wat zou die zijn? Eind in de 80 of zo, dacht ik wel. Hè? Ik denk het wel, ik wist dik in de 80 al. Vroeger een jeugdheld voor die meiden om bij te zwemmen. Ja. De laatste is Ruitenweek, 10 voor half 4. Hier op jouw 12-2-4. Hé, dat ruimt ook nog.

man met het hoge noorden, Buddy, hier op jou 1224. Goedemiddag ook Roland. Want het werkt daar in Bunnik, hè, bij Jan Snel. Even tot half vijf volhouden. 4 uur, half vijf, denk ik. Dat is een beetje. Dan weer als een speer richting Mantwoord, hè. Ja.

0: sterrenhitverleden moest je naar het buitenland toe voor die wolf. Maar tegenwoordig kijk je gewoon hier op de Veluwe terecht. Hè. Dan zie je de wolf ook, dan hoor je hem ook. Hè. Oeh, misschien s'avonds laat wel. Hè. Ik heb het dan nooit gehoord, maar het zou kunnen natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Peter Koelewijn en een oudje uit de jaren 70. Hier op 12-2-4.

0: ook Fred, hè, daar in de Renkumse. Zit je lekker binnen of buiten, Fred? Want het is wel lekker weer nog, hè? Het is niet zo warm meer, gelukkig. Gelukkig niet, hè? Ik doe even een plaatje ook voor de jongens hier op de, bovenop de Goudsberg. Druk bezig met het de opbouw van het Cornfield Festival, natuurlijk. Het Country Festival hier in Lunter, hè?
1: Ja.
0: Mijn beruchte muur vlak naast is dat ik nog aan. Ja.
2: I saw you standing next to a Chevrolet Corvette Stingray.

0: Mooie auto, zeg. Chevrolet Conrad, Convert, Stingray. Ja, ja, maar dezelfde. Kunnen niet allemaal dezelfde auto hebben. Mark Helmond hier op 1224.
1: Steeds weer, dag na dag.
2: Radio 1224.
0: Goedemiddag, ook Stef. Stef zit met de warm boven, zo. Die is lekker beneden. Blijf maar lekker beneden, Stef. Het is beter, hè, boven is het wat warm met het hokje. La.

Ja, ik kan weer op jou 12:24. Het is 3:07. En ik hoorde nog van de tieners dat het 30 graden wordt vrijdag. Hè? Oh, het wordt wat er weet. Gewoon veel festival. Ik heb het allemaal door. Oh. Nikesh. Middag, Sef.

En ik jij zelf. Ik heb daar een bezoekje voor de tieners daar in Ede. Doe even een plaatje uit 1975. Verzoekplaat. Deze. Van Galaxy Lane. Hier op 12 in. En de lange hete zomer. Long Hot Summer.

even een discussie met Stef, hè. Die was in Lelystad geweest. Ja, ik ken het, Stef, hè. Bloed heet en dan alle ramen dicht houden. Lekker is dat, hè. Galaxy Lynn, even voor de tieners trouwens, is dat, hè.

0: ons op de motorclub hebben we ook van die kleine glaasjes bier. Noemen ze dat? Fluitjes of zo, hè? 200 cc, hè? Nou, één slok, het is leeg. Ja. Eén slok weg. Hup, weg, laat het, hè? Ja, geef mij maar een kleintje.
1: We hebben de L!
0: Ja.
1: We hebben de A!

ja. Hebben daar. Ja. One, two, trio hier op jouw 12, 2, 4. En ze zingen wat dan, hè. Ken je deze nog? Dit is niet Wim Sonneveld, hè. Dit is origineel. Jean Ferrand. Het is Frans, La Montagne.

0: Kloeten.
1: Gewoon heel herkenbaar, maar het is niet te verstaan natuurlijk als je geen Frans kan. Hè. Nee, het, je weet dat Wim Zonneveld gezongen heeft, maar dit is een heel andere tekst natuurlijk. Hè. Ik ga het niet allemaal vertalen. La Montagne, zo noem je het. Frans, ja. We gaan richting 4 uur. Met de heren van de gasten, goede schat.

0: Boris wakker.
1: Word wakker.
0: Ja.
1: Mooi tijd, hè? 4 uur 's middags wakker. Laat een keer wakker worden. Aman, hoor je hier op 12, 2, 4. Ik breng je even over de 4 uur heen. Met Madonna. En ik ben bij je tot 5 uur, weet je. Je moet het echt tot 5 uur met mij doen, hè?

Frans, ja. Frans. Maar dan nou ook al 66 of 67 gaan stil kookbootje sprongen, hè? Ja. Zo, we zitten aan de andere kant van 4 uur. Met de meeste stroopwafels. Nummer origineel van Louis Davids. Davids moet ik zeggen, 1933. Dit is een latere uitvoering, hè? 60 jaar later, 93. Lucas Steven.

bericht. Een van de leden van de Amazing Stroopwafels was overleden. Ik weet zijn naam niet meer, maar... Dus ik kom ook geen nieuwe blaadjes meer. Of misschien met een ander lid. Ja, je weet het niet.

0: Belinda hoorde je hier op 12.4. Ze zegt geen nee. Ze zegt geen nee. Ze wil gekust worden. Ja.
1: Goed verhaal.
0: Lekker kort. Ja. Even een plaatje nog richting Ede. Tieners, ze hebben net eten op. Mooi op tijd, Tieners. Iets over vieren. 4:10. Nummer origineel van de Beatles. Dit is Elton John.

man met zijn hele extreme brillen, zullen we maar zeggen. Van die rare blinde brillen had hij soms op Elton John. Sir Elton John ook al, hè. Ja, tegenwoordig hebben ze iedereen een surfer daar in Engeland. Hè. En een nummer origineel van de Beatles, Lucky in the Sky. For Diamonds. Hier, man. Kwart over vier, goedemiddag. Radio 1224, Ruitenbeek bij je. Met middag, maar die 9 tot 5 uur ben ik bij je. Daarna ben je van me af, twee van me af. Ga je erin eens toch eten, dus dat maakt niet uit, hè. Hebben we nou weer. Dit nou weer. Ah, mijn tempo gaat erin, hè. Dit is de mens.

Nick en Timman, toen alles nog pijs en vrij was. Hè? En toen gingen ze naar eigen hart luisteren. En toen gingen ze uit elkaar. Dan gingen ze wat anders doen allebei. Hè? Luister naar je hart. Dit is Luca. Hij is Suzanne Vega natuurlijk. Hè? Uit de jaren 80. Eind jaren 80. En mijn naam is Luca. Hij leeft op de second floor, geloof ik. Hè? Ja.

Radio Vega hier op 12.4. We gaan op naar alle 5. Goedemiddag ook, Karen, hè, daar in, richting Winterberg. Hè, ja. Even een oude piratenknijter erin. Herman Lipping over hier op 12.4.

0: Oeh, hula, hula, hula.
1: Hallo, Hawaii. Hij zal wel in Hawaii zitten. En ik kan het strand liggen dan heerlijk, lekker warm. Oh. Maar het is hier ook lekker buiten. Ja, toch? Het is hier toch ook lekker. Ja, ik vind het wel. Op naar 4:30. En mijn opa had vroeger ook een klompenmakerij. Dit is van Spraak Platenkamp. En die zingt er even over.

Onze platenkamer ging over de klompenmakerij. Hè. Mijn opa had een klompenmakerij in Barneveld. Was dat in Barneveld, ja. Maar die maakte ze nog met de hand. Hè, zo uit het lepelen, zeg maar. Je moest wilgenhout hebben. Andere hout wilde niet. Echt wilgenhout. Uit een oude willig. En daar maakten ze dan, niet op blokjes zagen ze toen. En daar maakten ze er gewoon klompen van. Ja, schoenen waren te duur natuurlijk. Deze gaat even richting Middenberg, richting Karen. Goedemiddag, Karen. Dit is van Dier, dit is die Smokey.

0: vergeet niet Wittenberg, hè? Ja. Oudje van Smokey. Maar we zitten over die klompenmaker. Even een plaatje draaien over klompen, oké? Okay?
1: Simpel, sampen, sompen. Ome Joop loopt op witte klompen.
0: Soms, niet altijd natuurlijk, hè? Deze kennen we allemaal van

Wil-Jan Boos, hier op 12 weer. Ben jij die vrouw? Ben jij die vrouw? Ik heb geen idee, ik heb geen idee. We gaan even een plaatje draaien uit begin jaren 80. En die ken je gelijk als ik het zeg. Ik zeg niks, maar... Ik zeg, ben jij ook zo bang dat alles automatisch wordt? Ze hadden wel gelijk, hè? Zo'n jaar geleden. Ja, 24 jaar geleden of zo.

0: ook zo bang, hij komt je lager. Ja, ze hadden wel gelijk, hè, met alles automatisch wordt. Tegenwoordig heb je AI allemaal, hè.
1: Ja, hoi, ik ben Kim Holland en ik word altijd zo nat van zijn stem. Joop Ruitenbeek.
0: Ja, het is goed. Het is goed. Even een oudje gaan maar draaien. 1967, hier op jouw 12.04, 4:15, in mijn corner.

0: Gott sei Dank.
1: Naja, Tony L. In die Duitse Sprache, ja. We gaan op naar het nieuws van 5 uur. En dan ga ik afscheid van je nemen. Zeg ik allemaal eet smakelijk zometeen. Ja. En tot de volgende keer hier op Radio 1213 natuurlijk. Dit is Boney M. En ik zeg groetjes, eet smakelijk, niet te veel.

0: Het zit erop.
1: Weet je al wat je gaat eten?
0: Oh, nog niet.
1: Heb je niet een betaalzaak? Dat is Chinees. Tegenwoordig gewoon een vermogen kwijt, hè? Hey, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En Fred, ik zal me gedragen daar in het Koningsfield Festival aankomend weekend. Hier in Lunter, in Trouwensberg. Tenminste, dat hopen we dan natuurlijk, hè.

0: En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: De beste hits.
2: De beste hits.
0: Een heel land. Jouw hitradio. 12, 2, 1.

0: 1224 op elke radio. Altijd piratenhits.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dichtbeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Radio

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeenten geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het radionieuws.

0: op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piratenhits.
1: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

0: weerbericht.
1: Het blijft nog lang zonnig en warm, met later alleen wat sluierbewolking. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms wat steviger. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Dan morgen wordt het, net als vandaag, een droge en vrij zonnige dag. In het zuiden wordt het zomers warm met 25 tot 28 graden. Ook in het midden van het land kan het op veel plekken 25 graden worden. In het noorden blijft het iets koeler. Vrijdag opnieuw warmer. In het binnenland wordt het tropisch met 30 tot lokaal 32 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en vooral in de avond en nacht kunnen enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. In het weekend wordt het geleidelijk minder warm. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar dan af. Begin volgende week blijft het wisselvallig met temperaturen rond normale waarden voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
2: Ai, ai, ai, ai, ai. Van wie heb jij dat super sexy zoenen?

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

0: Radio 1224 is hofleverancier van de grootste piratenhits.
1: Altijd piratenhits.
2: Mooi, hier William van Boijwark en ik luister altijd naar Radio 1224.

0: advies, op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Fijn dat je luistert naar Radio 1222.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg, dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wil zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier Sarani uitgeroepen tot gevechtszone. Inwoners krijgen dringende advies om onmiddellijk te vertrekken. Eerder werd ook de stad Tyrus al opgeroepen te evacueren. Ondanks de wapenstilstand voert Israël bijna dagelijks aanvallen uit in Zuid-Libanon. Volgens Israël is dat nodig om aanvallen van Hezbollah te voorkomen en het noorden van Israël beter te beschermen. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Let's go!
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Tijd voor Piraten Hits.

0: 1224. Altijd Piraat Eats. Blijf nog even wakker.
1: Je bent jong en je zoekt avontuur. Je bent mooi

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: 104. Weerbericht.
1: Het blijft droog met hier en daar wat sluierbewolking. Er staat een matige noordoostenwind. Aan zee soms wat steviger. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend loopt de temperatuur al snel op. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. In het zuiden zomers warm met 25 tot 28 graden. Ook in het midden van het land kan het op veel plekken 25 graden worden. In het noorden blijft het iets koeler. Dan vrijdag opnieuw warmer. In het binnenland wordt het tropisch met 30 tot lokaal 32 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en vooral in de avond en nacht kunnen enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. In het weekend wordt het geleidelijk minder warm. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar dan af. Ook begin volgende week blijft het wisselvallig met temperaturen rond normale waarden voor de tijd van het jaar. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
2: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraten.
2: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
0: Radio NL.

piratenhits per vierkante kilohertz. Radio1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

0: 1024 weerbericht.
1: Het blijft droog met hier en daar wat sluierbewolking. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms wat stevige. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend loopt de temperatuur al snel op. Het wordt een droge en vrij zonnige dag. In het zuiden zomers warm met 25 tot 28 graden. Ook in het midden van het land kan het op veel plekken 25 graden worden. In het noorden blijft het iets koeler. Dan vrijdag opnieuw warmer. In het binnenland wordt het tropisch met 30 tot lokaal 32 graden. Later op de dag neemt de bewolking toe en vooral in de avond en nacht kunnen enkele buien ontstaan, mogelijk met onweer. Ja, in het weekend wordt het geleidelijk minder warm. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar dan af. Ook begin volgende week blijft het wisselvallig met temperaturen rond normale waarden voor de tijd van het jaar. En dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg